0: Wel, dat wil je net. Zo, Bartzak.
1: Oei. Dat wil je niet zo meteen.
0: Ja, oké.